cajon. En een gitaar. Want leuke liedjes zingen met een toeter in je bek. Vergeet het maar. Weet je, onze liedjes, die kan iedereen verstaan. Oké, het is een beetje haast, maar ja,

gaat niets boven een kachon en een gitaar. Want leuke liedjes zingen met een toeter in je bek, vergeet het maar. Weet je, onze liedjes, die kan iedereen verstaan. Oké, het is een beetje haast, maar ja,

niets boven een kachon en een gitaar. Want leuke liedjes zingen met een toeter in je bek, vergeet het maar. Weet je, onze liedjes, die kan iedereen verstaan. Oké, het is een beetje haast, maar ja,